Welkom bij de revolutie. Sluit je aan bij de strijders van de toekomst en de bewakers van het verleden. Welkom bij de revolutie.

Welkom bij de revolutie. Sluit je aan bij de strijders van de toekomst en de bewakers van het verleden. Vecht voor je recht om te feesten en maak een vuist tegen de gevestigde orde. Wij zijn het gevolg van de evolutie. Wij zijn revolutie.